Now listen. Okochiribue. And I was sick. Okochiribue. Ewa. Okochiribue. Ekanfu. Ale. Come on, listen.